jou baby nog een dag ontvoer na een plek waar ons heel dag kan shiraz drink op een stoep saam met Tom Waits en Cohen en maybe Del Gustav.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

was vervreemd en so verlore, in myself sig opgesluit. Maar u ken my hart, o Heer.

draaien op mijn pad. Heet nog altijd bij je lang gevat. In die vlaktes van die vrijstaat, heet die wereld weggevat. En toen die horizon zij strepen, met de kwast om mij kom spat. Zou Dali als kon teken, met die kleren, al die kleren van mijn hart.

0: Orthodoxie
1: hier, met drie kwartslooi.
2: Ja, morgen dame. Ik schakel van Ochiwa Rongo en ze kan je mee weg.
0: Ja, kan niet duidelijk weg.
2: Ik schakel van Ochiwa Rongo en ze wees. Man, ik wacht nou al van gisteren af om nou willen ze iets laten hoor, maar die courant komt nou net niet bij ons eten, nee, man.
0: Kan je niets met die voorletters van geven?
2: Ja, kijk, hij was hier op je hoorschool, help mekaar in Johannesburg geweest, nee.
0: Ja.
2: En weer, ik wil net voor jou zeggen, de plaats hier, hoe gaan het aan in Zuid-Afrika?
0: Nee, het gaat goed, ons krijgt baie warm, maar het is baie lekker hier.
2: En die politiek en zo?
0: Ach man, ik weet nog niet eens veel van die politiek of niet, maar het lijkt alsof dit baie stil is.
2: Is dat, ja, hier bij ons drukt het, maar alles zijn, nou laat daar wie bij die 4 uur half gepraat is. En nou laat de minister Puk ook hier was, zal die ding nou uitgesorteerd raken, je weet.
0: Oh ja, ik is blij om dit te weten.
2: Maar ons het een verschrikkelijke reen hier zo gehad.
0: Is dit? Ik is blij om dit te weten.
2: Ach, je moet zien, die bokken en schapen van mij is sommer weer en alle zijn elementen, je weet.
0: Is dit?
2: Nou, het echt voor Willem gezegd is, nou mijn jongste spruit. Ja. Als hij nou die 6 onderscheidings krijgt wat hij gezegd hij gaan krijgen, dan snij ik nou mijn plaats in 2, ne?
0: Ja.
2: En hij gaat een beetje landbouwcollege toe en van waar is vraagt daar, hij komt terug, hij komt boer hier bij zijn papi, je weet.
0: Ja, dus daarom goed.
2: En dus zoek hem, ik keer nou op je plaats, dus hij nou mijn paasje niet Nobel niet. Dan kan hij het niet meer, hoor, niet, je weet.
0: Ja.
2: Oké, juffrouw, wat is jouw naam?
0: Mijn naam is Marinda.
2: Marinda, prachtig. Baie dankie dat je bereid is om te kijken, hoor.
0: Goed, zin het mij die naam weer?
2: Zijn naam is Sonnekes.
0: Sonnekes?
2: Ja, P.W. Sonnekes.
0: Oké,
2: hou net een beetje aan, hoor. Help mekaar, man, en hij is onderscheidings.
0: Die onthoud dat ik jullie niet
2: meer heb. Oh,
0: ik denk dat ze
2: wel gelijk zijn. Hallo? Hallo, ja, hoe
0: leg je voor... Je
2: spelt die Sonnekes
0: in
2: S-O-N-N-E-K-I-E. Dat is recht. Ja. Hoeveel onderscheiding zit hij?
0: Ja, ik kan niet zijn naam hier zien.
2: Ja, wat bedoel je? Ik kan niet zijn naam daar zien.
0: Hier is net 2 Sonnekes en dus 2 meisjes.
2: Ja, maar juffrouw, dat moet een drukfout wees daar, man.
0: Het drukfout? Nee, ik raar. Hier is niks anders, nee.
2: Juffrouw, betekent dit dat... Hallo?
0: Ja, nee, ik is nog steeds hier. Wacht, ik ga niet gauw een beetje kijken hier bij die foto's.
2: Alsjeblieft, juffrouw.
0: Ja, ik ben heel ongelukkig. Dat kan ik niet doen, ik kan het gewoon niet doen. Ik kan het niet doen. Ik kijk het nog dan hier druk uit. Ik kijk het even druk uit. Oh man, hij wil hem dood aan de andere kant.
2: Heb je hem gekregen, juffrouw?
0: Nee, ik is jammer, meneer, maar ons daar is net 2 meisjes. Ons is nou in 2 kranten gekregen. En bij die foto's, daar is niks, nee.
2: Juffrouw, ik kan niet laten Willem dop. Als Willem dop, dan gaan die plaats ook nog ten gronde. Alsjeblieft, moet je voor mij zeggen dat Willem gedop is.
0: Ja, nee, rarig. Ik kan niks anders doen. Nie. Ik heb niet die uitslag hier voor mij. Dit is dit.
2: Juffrouw, wat betekent dit als zijn naam binnen daar is?
0: Oh, ik kan het niet uitzien. Hallo, meneer.
2: Hallo, ja.
0: Ons heeft nu al 4 kranten doorgekijkt en dat is niks. Nie. Rechtig, ik is jammer, maar ik kan verder niks doen. Nie.
2: Juffrouw. Hallo?
0: Ja, nee, ik nog hier.
2: Juffrouw Willem is mijn enigste zin.
0: Ik weet.
2: En Willem heeft van mij beloofd dat hij voor zijn pa onderscheidings gaan krijgen. En hij zei voor me, Willem is niet derde.
0: Meneer, ik is jammer.
2: Juffrouw, dank je.
0: Ik kan rarig niks doen, niet. Zeg toch.
2: Mijn vrouw wil net met jou praten. Hou net aan.
0: Dan moet ik met mijn vrouw praten.
2: Hou net aan. Hallo?
0: Ja?
2: Mevrouw, is dit rechtig zo dat Willem binnen die rust?
0: Ja.
2: Hallo?
0: Ja, nee, ik is nog hier.
2: Maar wat moet ons nou doen, mevrouw?
0: Al dat ik jullie kan geven is, bel die help mekaar skool en vra wanneer kan die seun, die seun, haar eksamen skryf. Hy kan al sy matriek kry.
2: Weet jy hoe voel die ouer se hart vandag? Weet jy hoe voel ek en my man?
0: Ek kan het glo, regtig. Ek kan net niks aan doen.
2: Hoor nie zo, ek moet net vir jou vrou laat sê. My man sê vir my, ons is bereid om vir jou een check van 20.000 rand te stuur.
0: Waarvoor?
2: As jy sy naam daar kan kry.
0: Mevrou, maar ek het net die krant hier voor, maar ek het vier kranten gekyk en sy naam is nie hier nie.
2: Maar kan jy nie sy naam laat druk in die krant? Asseblief, mevrou.
0: Ek kan dit doen nie, dis teen die krantse beginsel. Ek het
2: sy
0: naam in die
2: koran wat druk. Maar Filimpie, Filimpie is nie neer nie.
0: Mevrou Rara, bel nie op mekaar school, praat met Willem asjeblief. Ek kan nie meer langer praat nie, dat ek werk vir die koran en...
2: Filimpie wil net hou met jou praat. Hallo, Antie.
0: Ja.
2: Is ek nie deur nie, Antie?
0: Excuse
2: toch. Is Willempie, Antie? Is ek nie deur nie, Antie?
0: Nee, dit wou ek nie so nie.
2: Antie, wat gebeur nou?
0: Jy moet nou vir een herexamen vra, boetie. Dis al wat ek kan sê.
2: Oké, Antie.
0: Oké, bye-bye, Willempie, hoor.
2: Antie, wat? Dankie, want my pa kan dit nie verwerk nie.
0: Ach, sies toch. Maar ek moet nou gaan redig voor een toe, hoor.
1: Hallo?
0: Ja?
1: Wat is jou naam, sê jy?
0: My naam is Marinda.
1: Marinda?

was er een rat in een bos vergeet. Ik pak op verdwaal, trap ik in mijn lint. Papegaai bond echo, kirang kirang mij. Totdat

0: En dan natuurlijk de Sisters met Ville Dinge. Dat is mijn groot songs wat spelen in mijn huis deesdae. But hey, it is what it is.
1: En onthou dus weer daar die tijd van die jaar wat het Kersfees is in juli maand. Begin jouw adverteringsavontuur met Luister FM hierdie juli met 20% afslag op geselecteerde pakketten. Maak jouw bezigheid vandaag nog radioactief. Stuur een e-post aan bemarking@luisterfm.co.za voor meer besonderhede.
0: Wel, iets besonders gebeur hierdie naai bij GWM William Moffat. Nou, kom wees een van die heel eerste om die splinternieuwe GWM Order 5 te sien, want hy amptelik onthul word. Dit is die nieuwe kind op die blok en jy kan nie sonder dit wel, som weer toe cool die kar is sonder een lekker toets bestuur nie. Dis wel die daar is, kom kyk sien maar na die indrukwekkende GWM tank reeks en al die ander fantastische GWM modelle wat beskikbaar is. Toch een lekker muziek wees, vermaak en gesellige vier wees om die winterkoue weg te hou. Natuurlijk is ek self daar, so ons sien jou by GWM William Moffat hier die saterdag van oopmaaktyd tot 1 uur. Bring jylle gesin en kom leef saam. Ek het nooit geweet, nee, like die tank het ek nog gister uitgevind, nie om, ons is daar, die letterlijke kar kan soos die tank draai.
1: Oh, wow.
0: Nee, dat is weird. Like, where, what, why? It's crazy.
1: Alles in my wil het nog goed.
0: Self, ek het die selle gesê. Just give me the car, let me see.
1: Ja.
0: Ja, that's crazy.
1: Dis interessant. Soos draai die wiele, oh wow.
0: Ja. Ja.
1: Wow.
0: Ja, maar nie die een, die daar is, ja, seker ene. Maar dat is crazy, man. Dat is absoluut crazy. Ja, die mense kan bykie draai maak daar saterdag. Natuurlijk, ons maak het lekker, ons maak het mooi. Self, maar niet net al die tijd vanag. Jy bie lekker luisterstaan. So, gaan bykie die ere na Jaco Deewald en Christian met mevrou Jones.

0: Car, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkopen.
1: Het jij gezien? Die buren is weer op pad naar hulle plaas. Nieuwe bakkie en al.
2: Is omdat hulle bij Samba is.
1: Hoezo?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermijnversekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

0: Meister FM.
1: Jy het my geleer van gewone goed, dat die lewe soms bitter is, maar meer keer is soet. Leer my loop,

Mina, jij zal altijd wees. Wees voor die rand te rooi. Mina, vat mijn hand. Ik ben bang voor die diepkant. Mina,

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei

0: En zo laat ik een keer van Ernie Bites als je iemand zo lief heet. Rolling Stones met Painted Black. Picnic samen met jou. En hier zo in Etienne Kalitz een middag samen zijn voor die Property Plot. Elke woensdag doen we dat. Tussen 1 en 2 gesels ek samen met Simon en Monique van We Sell Houses. So ons het hulle in die atelier, ons gaan lekker gesels. Want als je enige vraag het wat in verband het met eiendom of enig iets wat hier verkoop, koop, verkoop, wat ook al. Onthou 082-333-667. Van gesels ons saam en dan sal Simon en Monique, soos altyd, net verlede week lekker program gewees verlede week toe jylle soveel vraag gevra het, ons het lekker antwoorde en ek hoop ons het jylle mooi uitgehelp so bly geskakel net hier so op jou lekker luisterstasie, ons gaan wonkerakke toe as ons terugkom, nog een lekker sang en dan praat ek en Simon en Monique.
1: Come on, come on, come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at wesellhouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.

naast de kopjes koffie. Die lucht alweer koud en nat. Jouw toekomst leidt nou aan een ander land. Hoor, het breekt mijn hart.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een rechte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Picnic saam met jou, Karika Kesenkamp, Hoeka Toeka. Goed om saam met jou te wees. Goeiemiddag, as Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dankie, Etienne Kahnitz, middag saam met sy. Dit is een wille woensdag op die Picnic Drive. Ons keier saam tot so net voor 6 jou weer, jou sport.

En vanavond het ek nie onderhoud met 'n kunstenaar nie, want ek het vanavond 'n onderhoud in boekklub. Helen Crooks kom in vanavond om met my te gesels oor haar heel eerste boek wat sy uitgebring het, Safari Adventures with an Addo Addict. Ek is regtig opgewonde oor hierdie, want ek is net so mal oor Addo. Ek dink ek is ook verslaafd aan om sien toe te gaan. So is lekker om oor te gesels en natuurlik pragtige foto's wat sy hierin deel. Ons sal 'n paar van dit deel ook op my sosiale media. Gaan volg my gerus, Lise Marie op Luister F. Is dat hier ook op Facebook. Gaan volg sommer op Facebook, op TikTok, al die dinge, Luister FM live op TikTok, sowel as ons Instagram blad en ons Facebook blad, en jy kan opgedateerd bly oor alles wat aangaan hier by Luister FM en met al die omroepers. Nou, vir klein Saterdag kuier ons nog lekker, soos ek sê, Helen Crooks kom in vir die onderhoud oor haar splinternieuwe boek vir Boeklamp vanavond, en dan tussen 7 en 8 is Janko in vir die wijnuur. Ons gaan een lekker gesels hier vanavond, gesels ons een bietjie wingerde, soos een interessante ene. En natuurlijk, net na 8 het ons monumentaal, waar ons een bietjie praat oor geskiedkundige goedjies. Nee, kom ons kyk wat ons vanavond oor gesels. Verder net lekker muziek, soos net jou lekker luisterstasie kan. So kan saam met my net tot so net voor 9 vanavond, wat heerlijke tyd hier op jou lekker luisterstasie. Nou, jylle ken die rympie, nee, skop jou skoene af, sit jou haar in een bol af, want vanavond gaan ons lekker kyk. Bly net waar jy is, hier op Klein Saterdag.

0: Zijn Swiss Kop ons die wijn hier af met Caroline Grijs' boekswijn. Zoals altijd in Irene Louise van Wijk met Keier Leier. Want ons Keier Leier is hier in die huis vanavond. Goeienavond, Janke.
1: Goeienavond.
0: Zij ons mag niet keier als jij zo is. Is hier real.
1: Oké. Okay.
0: Nee?
1: Ons kop af nou, daar zijn.
0: Ons kop nou af met die real.
1: Klinkje glaasjes, maak vol, ons is hier zo.
0: Janke sê, maak allemaal op. Maak al die bottels op, ons gaan nou keier. Nee? Definitief. Dan, ek het vrijdagavond, kom ons begin daar. Vrijdagavond het ek gaan na een wijnproe toe. Mm. Daar bij julle, dit was fantastisch geweest. Ek het dit so verskrikkelijk geniet. En dit was met Spyker en Bessie geweest. Mm. Dit was met Annelie gesels. Wat, en ek sê toe nog, as julle kyk na enig iets wat hulle uitsit, as hulle in die hoekie sit, meet the maker, en dan weet jy, is die wijnmaker wat eindelijk daarna toe kom. Mm. So dit is dus my go-to, is die maker wat daar is, ja. Wacht vir Beiers Kloof. So ek wacht vir die stempelkie. Maar interessant, wat Annelie toe genoem het, is dat sy nie net die wijnmaker is nie, maar sy is die viticulturalist. So toe, natuurlijk, gaan Google ek nou glans te veel goed daar oor. En is eindelijk iemand wat wingerde bestudeer het.
1: Dis recht,
0: so sy het wingerde en, wingerd en wijnbouw bestudeer aan Stellenbosch, wat eindelijk wingerdbouwkunde is.
1: Ja.
0: En sy het so mooi daar oor gepraat, het ek vir Janke gesê, ek denk ons moet bietjie daar oor gesels, want een mens vergeet, en selfs Annelie het gesê, sy sê, jy weet, die wijnmaker kry altyd die prijs vir beste wijn en so aan, en dankie vir die lekker wijn, maar eindelijk is het die mense wat wingerdbouwkunde doen, wat kom kyk wanneer die regte tyd is om te oes, so dit was my baie interessant gewees. Niet te min, ek moet sê, baie dankie vir die heerlijke aand, ons het vreselijk baie geniet, die kos was fantastisch, die atmosfeer was fantastisch, die wijn was fantastisch.
1: Ja, en die stories, dit is altijd my die lekkerste, is om die stories te hoor, achter die wijn en achter die etiket en met die wijnmaker te leer ken en in die geval die wingerdbouwkundige ook te leer ken. So, dit is my net, baie interessant.
0: Takkie gebring om vir ons te wijs, baie,
1: baie, baie interessant.
0: Dit was soos een adult weergawe van Show and Tell. Definitief met al die oulike stories ook met Spyker en Bessie en natuurlijk kan julle ook gaan oploer Janke Klomp sulke dinge wat daar so gebeur, so dit is heerlijk, heerlijk. Dan kom ons begin by hierdie ene. So een persoon wat spesifiek die verbouwing en wetenskap van wingerdstokke bestudeer, word een wingerdbouwkundige genoem. Hulle word ook wel as landbouwkundiges beskou of focus op die plantgezondheid, grondbestuur en klimaatsimpak. Nou, iets wat interessant is wat genoem was en wat ek nie rarig geweet het nie, en Janke, miskien sê jy ons bietjie meer daarvan vertel, is maar dat die wingerd self is lewendig, al lyk hy droog. Mm. En dan snij hulle net so'n stukkie af.
1: Ja.
0: Nou, een ding wat sy genoem het, wat ek nou glad nie mooi verstaan het nie, en ek het dit probeer Google, maar ek het heeltemal sidetrack geraak en amper wijn bestel op 'n ander webblad. Maar wanneer hulle die wingerd, letterlik die wingerdstok, die stokkie wat uit die grond uitkom, wanneer hulle druiwe op het, en dan knip hulle so'n stukkie af. En dan wanneer daar dan nie een melkerigheid, maar wanneer die water uitstoot, dan is die tyd om te pluk.
1: Dan weet hulle
0: nou, hoekom is dit?
1: Ja, so hy gaan maar in een dormantie stadium in winter of na die seisoen. So dit lyk eintlik maar of hy dood is. Dit is net 'n droë stok wat

de plooi. Hij is zo fris, zo sterk, zo moedig, zo'n daga boy. Man, hij is nooit zoer, jij verstaat niet mijn maat. Alle kanten van zijn bed te

En kijk maar goed, want als jij hem vindt, vertel ik voor jou een sprookje, mijn kind, van een schatkes met ook kettings gebind aan die neonbose punt. Volg om elke nacht oor zwarte rivieren, oor kransen van beton. As jy aan jou stap, 10,000 ure, sal jy dag daar kom. Maar hier moet jy

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.